0: Naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: Pros FM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met Pros FM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Pros FM.
4: Goeienacht.

twijfelde geen seconde. Wij zouden het halen, als in de allermooiste verhalen. Maar we zitten vast op een rotonde. Ja, het is eeuwig zonde, want

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goeienacht. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProzFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProzFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProzFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
4: Met ProzFM weet je wat er gebeurt in de regio.
5: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProzFM.
0: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus en via de stream radiopros.be.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Goedemorgen, morgen is de absolute klassieker en bekendste hit van het legendarische Vlaamse duo Nicole en Hugo. Hoewel het vrolijke nummer uit 1971 door iedereen in het collectief geheugen is gegrift, hangt er toch wel een bijzonder verhaal aan vast. Het nummer was oorspronkelijk de Belgische inzending voor het Eurosong Festival in 1971 in Dublin. Vlak voor het vertrek sloeg het noodlot echter toe bij Nicole en ze werd geveld door heel zucht. Om de Belgische deelname te redden stuurden de BRT destijds hals over kop een ander duo, Lily Castel en Jacques Remo. Vrienden, hele goeiemorgen. Welkom bij Radio Pros FM. Het is maandag 7 september. Het is heel vroeg in de ochtend, maar vanaf vandaag zijn we er elke dag vanaf 6 uur tot 9 uur.

0: Als je 's ochtends kijkt naar buiten en je ziet de morning sky en je hoort de vogeltjes fluiten bij het begin van de dag en de meesten die moeten gaan opstaan voor de eerste werkdag op deze maandagochtend. Ja, het weekend is ook alweer voorbij. We hebben een leuk weekend gehad. Het Radio Pros FM Spaghetti Festijn was ook weer een goed succes geweest en er waren ook heel wat nieuwe mensen, nieuwe gezichten die we hebben gezien. En dat is ook altijd leuk natuurlijk. Morning Sky hoorde je net van de George Baker Selection.
1: Pols FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen. Radio Pros, zomer Pros.

Bij Radio Pros FM hoor je alleen maar de beste golden oldies en zoveel meer natuurlijk. Dit was het nummer The Cradle of Love en dat is een bekende pop- en rockabilly single van de Amerikaanse zanger Johnny Preston. Uitgebracht in 1960 door de Mercury Records en het nummer diende als opvolger van zijn vorige gigantische internationale nummer 1 hit The Running Bear. Dat kennen we ook nog allemaal wel.

Deze Almartino bezorgt ons ook altijd op het juiste moment de goede ambiance hier in de ochtend bij Radio Pros FM. En het was Almartino met zijn klassieker Volare. We kennen ook allemaal nog het nummer Runaway van Del Shannon uit de jaren 60. Maar er bestaat ook een Franstalige versie van. En daar gaan we nu even naar luisteren, naar Van Nina.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
3: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
2: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
3: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of het en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
2: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
3: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Kioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
2: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
4: Pulse FM 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Het was destijds een monsterhit voor deze Mick Jagger en de Rolling Stones met Angie. En ze draaien al heel lang mee in de muziekwereld en ze hebben nog maar pas een nieuw album uitgebracht. We gaan even de leeuwen ook een beetje laten slapen vannacht, want het is nog vroeg, dus we gaan ze nog niet wakker maken. Maar Tight Fit, die had daar destijds toch wel een groot succes mee.

Het was destijds ook zo'n beetje een one-hit wonder, deze van Tight Fit. En die hadden ze met de line Sleeps Tonight was dat. Het is 7:30 geworden hier bij Radio Pros FM. En dat betekent de hoogste tijd voor onze nieuwe Radio Pros supertip van deze week. En dat is Marco Kimson met Liefde.

Soms kan je van de liefde niet genoeg krijgen, maar het was toch onze Radio Pros supertip van deze week. En je kent het concept, je hoort dit tot aanstaande zondag, tot aan ontbijtradio bij Peter en Johnny. En liefde was dat van Marco Kimsen die je hier hoorde in deze ochtendshow bij Radio Pros FM. Ja, voor degenen die je misschien pas inschakelen, het is misschien een beetje vroeg dat je mij al hoort, maar sinds vandaag gaan we elke dag van start van maandag tot en met vrijdag van 6 tot 9 uur. Speciaal voor onze trouwe luisteraars.

0: Ik hou er zo van, ja, dat kunnen zoveel dingen zijn natuurlijk in het leven. Beginnen met de liefde en nog zoveel meer andere dingen. Het was een nummer uitgebracht van deze Willem Huisman, maar of het een echte Huisman zal zijn, ik denk wel dat je toch nog wel regelmatig de deur uitgaat.
1: Radio Pros, Radio Pros, zomert erop los. Come on.

0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
2: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Lijst Galmaarden.
1: Ah, wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
2: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
1: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
2: Inderdaad, AD De Lijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18 uur 30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 08 80 of op www.delijzengalmaarden.be.
1: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM.
5: Goedemorgen.
6: Ron van der Steen.
7: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Dit nummer wordt nog regelmatig aangevraagd in een huwelijksfeest. En dan op de dansvloer iedereen met de witte zakdoek in de lucht. En je hoorde dit prachtige Franstalige nummer van Michel Sardou, was dat met Le Lac du Connemara. En dit brengt ons de tijd naar 7 uur toe hier bij Radio Pros FM. Straks na 7 uur dan zijn we terug in deel 2 van deze ochtendshow. Nog tot 9 uur zijn we bij jou. En we hebben nog heel wat fijne muziek voor jou klaarstaan. En ook nog enkele jarigen voor vandaag. Maar

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: Het extreemrechtse AfD wint de verkiezingen in de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt. Maar het haalt geen absolute meerderheid. Dat blijkt nu alle stemmen geteld zijn. De AfD komt uit op bijna 44%, ruim een verdubbeling tegenover 5 jaar geleden. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. Dat betekent dat de AfD aan zet is om een coalitie te vormen, maar de kans is klein dat ze die gaan vinden, zegt journalist Jelle Frenke.
4: Er is in Duitsland iets als een brandmauer, een cordon sanitaire in Duitsland, waardoor niemand een coalitie wil vormen met de AfD. Het is een extreemrechtse partij, dat zegt de Duitse Veiligheidsdienst, zegt dat omdat er linken zijn met neonazistische groeperingen, jongere groeperingen, die het dwepen met nazi-symbolen en dergelijke.
3: Een minderheidsregering sluit AfD al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. In Miami, in de VS, zijn zeker 5 doden gevallen toen een vrachtvliegtuig bij de landing van de baan ging, de gewone weg opreed en daarop enkele auto's botste. Sommige van hen vlogen daardoor in brand. Er vielen ook 5 gewonden. 3 van hen liggen in kritieke toestand in het ziekenhuis. De Amerikaanse luchtvaartautoriteit onderzoekt hoe het ongeval kon gebeuren. En in ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat 12e nu, OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. De dag begint vrij zonnig, later komen er wat wolken opzetten, maximaal rond 27 graden. Vanaf morgen wordt het vaak bewolkt en wisselvallig, met soms wat regen, en ook een pak frisser dan, rond 19 graden.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
6: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen, schat.
7: Radio Pros.
8: Kopje koffie?

Ik blijf het altijd zeggen, 1966 was een prachtig jaar. Dan kwam ik op de wereld terecht, jawel. De Kings waren dat met Sunny Afternoon. En wat heb ik gedaan op een zondagnamiddag? Ja, gewoon dit programma voorbereiden voor deze ochtend. Om heel wat fijne muziek mee te brengen voor onze luisteraars van Radio Pros. We hebben al een uurtje gehad tussen 6 en 7 uur. Want vanaf vandaag zijn wij er ook een uurtje vroeger bij. Met heel wat mooie muziek en wat informatie. En ook de jarigen die straks passeren. Dus tot 9 uur nog een heleboel leuke muziek. En je hoort dus net Sunny Afternoon van The Kings.

0: schatkamer geduikt bij Radio Pros FM en we vonden deze van Frédéric François met Adios Amor, een Franstalig nummer uitgebracht in deze versie van Andy Borg, die we ook wel kennen natuurlijk. En zoals collega Johnny Johnson zegt, het moet niet altijd hoempapa zijn.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Radio Pros, zomer Pros.

Girl Crazy is een van de bekendste singles van deze Britse soul- en discoband Hot Chocolate uit 1982. Het nummer is de tweede single van hun zevende studioalbum genaamd Mystery. En Errol Brown, de iconische kale zanger en het gezicht van de band, overleed op 6 mei 2015 in zijn huis in de Bahama's.

Hij is afkomstig uit Nederland. Het is een fantastische zanger met succes in Nederland en bij ons in Vlaanderen. Ik heb het over René Vroeger en je hoorde zijn nummer Nobody Else. Hij zong ook wel af en toe wel eens in het Nederlands en bracht toen ook wel mooie muziek uit. Wie er ook destijds mooie muziek maakte was Isabella A. En dit keer in duet met Nils William en Voor Mijn Liefste.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Afligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
2: Pulse FM.
3: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
4: Ron van der Steen.
5: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Het kan niet zijn, als je soms om je heen kijkt, zijn er zoveel dingen die niet kunnen zijn in de wereld, wat er allemaal gebeurt. Het kan niet zijn was een nummer van de keizer van het Vlaamse lied, Will Tura. En het volgende nummer dat ik ga draaien, moest ik toch even een paar keer luisteren van zou ik het draaien of niet. Maar we gaan het toch maar doen. Het gaat over een nummer Wigwam en dat is een uniek, vrijwel volledig instrumentaal nummer van de Amerikaanse singer-songwriter Bob Dylan. Het nummer verscheen in juni 1970 op zijn veelgesproken album Self-Portrait en werd in juli van dat jaar als single uitgebracht. Dylan bekend staat om zijn complexe poëtische teksten bevat Wigwam heen woorden en het nummer staat daarom ook wel bekend als de Lala Song omdat Dylan de melodie simpelweg meezingt met de Lala klanken. Ik dacht eigenlijk eerst dat hij gewoon dronken was of zo.

Ik hoop dat je ondertussen nog niet in slaap bent gevallen op deze vroege maandagochtend 7 september. Maar het was Bob Dylan die dit uitbracht met deze Wigwam was dat. En nu tijd voor muziek van CCR.

We namen je mee terug naar een grijs hit verleden met deze Eric Burton en The Animals waren dat en It's My Life. Inderdaad, It's My Life en je kan ermee doen wat je wil en je gaat en je staat waar je wilt natuurlijk. En ook luister jij momenteel nog steeds naar Radio Pros FM en dat via onze drie frequenties, die zijn ondertussen wel gekend en dat is via 105.5 FM, 107.1 FM, 107.5 FM en ook via DAB Plus en voor Vlaams, Brabant en Oost-Vlaanderen. En vergeet ook onze app niet om te luisteren. Dat kan allemaal.

Misschien keek je destijds zoveel naar FC De Kampioenen en dan Balthazar Boma tegen zijn Pascalge. Gaan we even een ticatootje doen. Dus ja, deze Dizzy Man's Band, die hadden daar toch wel een groot succes mee te pakken met deze ticatoo.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
1: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
4: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
6: Pulse FM.
7: Goedemorgen.
8: Ron van der Steen.
9: Goedemorgen. Welkom bij Radio Proost.

Het was destijds een leuke nummer in de jaren 80 uitgebracht van deze Gazebo. Het was ook zo'n beetje een one-hit wonder en je hoorde I Like Chopé. Er is ook nog een jarige vandaag en dat is toch wel een heel bekende. Dat is de Amerikaanse zangeres Gloria Gaynor en ze had destijds grote hits te pakken en dat met I Will Survive en Never Can Say Goodbye. En vandaag op maandag 7 september wordt deze Gloria Gaynor ook al 77 jaar.

Wat me bijzonder opvalt in dit nummer, dat is dat deze man toch wel een krachtige stem heeft. Deze Frankie Miller hoorde je en Darlin was dat. En dit brengt ons de tijd zo naar 8 uur toe hier bij Radio Proost FM. Maar niet getreurd, straks na 8 uur zijn we er nog bij voor nog een uurtje ochtendshow in het derde en laatste deel. Want daarna is er collega Johnny Johnson met meezingers op de werkvloer. Ik heb nog muziek voor jou van Evelien Canoot en ik ben verliefd.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radiopros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radiopros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radiopros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radiopros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radiopros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is
1: Radio Pros.
5: Ron van der Steen.
6: Goedemorgen, schat.
5: Radio Pros.
6: Kopje koffie?

Het is de man met de rode haren die de steeds toch wel grote successen nummers uitbracht. Zo eind jaren 80, begin jaren 90. Ik heb het over Simple Red en die geworden de Perfect Love. Of dat allemaal nog wel bestaat, geen idee. Maar Teddy Swims, die weet er misschien alles over. Mr. Know It All. Goedemorgen en van harte welkom hier bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. Nog tot een uur of negen zijn we samen met een heleboel leuke muziek. Dus zeker en vast nog blijven hangen hier bij Radio Pros.

0: Teddy Swims heeft al heel wat mooie hits op zijn naam staan en dit was er ongetwijfeld ook wel eentje, deze Mr. Know It All. En als je soms aan mensen wat dingen moet vragen, moet je soms wel een beetje geduld hebben, want ze zeggen dan altijd, we zijn ermee bezig.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Dat is wat ik net bedoelde. Wij zijn ermee bezig. En dat is een nieuw nummer uitgebracht van deze Bart Peters. Allemaal gedraaid hier bij Radio Pros FM op deze vroege maandagochtend 7 september.

Ik ga niet van Roosje naar Roosje. Ik bleef je trouw tot aan mijn dood. Bestaat dat nog eigenlijk? Maar goed, Jeroen van Zelst, die heeft daar een nummer mee gescoord misschien. En hopen dat het een succes wordt.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18. 10:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is top amusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.

0: is er volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be.
2: Ron van der Steen.
3: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

prachtig nummer gebracht van deze Dolly Parton. En die hoorde We Three Kings was dat. Misschien een nummer dat te weinig gedraaid wordt hier op Radio Pros. Dus hebben wij dit maar eens boven gehaald. En het is ondertussen ook een hemelse heldin geworden. Want ze is onlangs overleden, dus op 80-jarige leeftijd. Maar wie er destijds ook is overleden op 3 februari 1959. Dat is ook een hele bekende. Dat was Buddy Holly. En dat is een rock and roll zanger uit de Verenigde Staten. En Buddy Holly was geboren op 7 september 1936. Dus dat betekent, moest hij nog geleefd hebben, zou hij vandaag 90 jaar zijn geworden.

0: Prachtige song destijds uitgebracht door deze geweldige mooie dame Melanie. En die hoorde ze met What Have They Done To My Song was dat. En zometeen komt Michael Jackson eraan.
1: Pulse FM.
2: Goedemorgen.

Je hoorde hem deze ochtend ook al om 6:30 bij Radio Pros FM in deze ochtendshow. Marco Kimsen hoorde je en dat was Liefde en dat was meteen onze Radio Pros supertip van deze week die je hoorde.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Huh, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Ik denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
1: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
5: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
6: Pols FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
7: Ron van der Steen.
8: Goedemorgen. Welkom bij Radio Pros.

Zo even een rustmomentje, even op de rustige toer, een pracht van een ballade gebracht van deze Sina Easton was dat en je hoorde For Your Eyes Only. En Jan Leijers van Soul Sister, dat is ook weer een blij man, want ja, zijn dochter Ella Leijers die is officieel getrouwd met tv-maker Jan Elen. Het koppel stapte op zaterdag 5 september in alle discretie in het huwelijksbootje in het stadhuis van Antwerpen en bijna niemand wist dat het stel al zo'n anderhalf jaar samen is en nu ook verloofd waren en nu ook getrouwd. Vrienden, zometeen na 9 uur is er meezingers op de werkvloer met onze collega Johnny Johnson en ik wens je een hele fijne dag toe en we zijn er graag morgen weer bij, even na 6 uur in de ochtend bij Radio Pros FM.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: 1 op de 3 jonge Belgen stelt zijn tandartsbezoek soms uit, omdat het te veel kost. Dat blijkt uit een onderzoek van Ziekenfonds Heerlan in het Nieuwsblad. Het Verbond van Vlaamse Tandartsen bevestigt dat het veel jongeren niet kan bereiken die aan een carrière werken, een huis kopen of voor kinderen gaan. En daardoor uitgaven zoals tandartskosten vermijden. Tandartsen zelf waarschuwen dat de kosten van problemen die jarenlang aanslepen vaak hoger oplopen dan wanneer je elk jaar op controle gaat. Voor kinderen is het trouwens gratis als je elk jaar gaat. 1 op de 3 werknemers in ons land wil nooit meer thuiswerken. Dat is bijna 10% meer dan vorig jaar. Dat blijkt uit een nieuwe rondvraag. Professor arbeidseconomie Stijn Baert verklaart.
4: Dat heeft te maken met ervaring die ze de afgelopen jaren hebben opgedaan, dat voor hen op de werkplek verschijnen tot beter is. We kunnen concentreren in het algemeen werkgeluk. Ja, dat is het beste met een combinatie van thuiswerken en op de werkplek verschijnen. Maar het sociale, dat is typisch op zijn best als je elke dag naar de werkplek gaat.
3: 1 op de 10 werknemers wil dan weer liever alleen maar van thuis werken. Het gaat dan vooral om mensen die op kantoor geen vaste werkplek hebben. In de Duitse deelstaat Sachsen-Anhalt mag het extreemrechtse AfD proberen om een regering te vormen. Het won de verkiezingen verpletterend met bijna 44% van de stemmen, ruim het dubbele van 5 jaar geleden. Maar niet genoeg voor een absolute meerderheid. De CDU van bondskanselier Merz verliest fors en haalt een goede 17%. De kans is wel klein dat het AfD een coalitiepartner gaat vinden, dat zegt journalist Jelle Frenke.
5: Er is daar wat ze noemen een brandmauer, een cordon sanitair, waarbij de andere partijen zeggen dat ze niet met de AfD willen samenwerken. Maar langs de andere kant is het ook bijzonder moeilijk, want eigenlijk zouden alle andere partijen een soort van monsterverbond moeten sluiten tegen de AfD om zo'n regering te vormen. En de CDU bijvoorbeeld wil niet samenwerken met die linken en dergelijke, dus ook dat ligt aards moeilijk.
3: Het AfD sluit een minderheidsregering al uit. In het ergste geval komen er nieuwe verkiezingen, zeggen ze daar. Het zou de eerste keer zijn sinds de wereldoorlogen dat extreem rechts kan regeren in Duitsland. De Amerikaanse gezanten Kushner en Witkoff zijn gisteravond vertrokken uit Kiev met de trein. De twee zaten gisteren samen met de Oekraïense president Zelensky over het einde van de oorlog met Rusland. Daar waren ook Europese veiligheidsadviseurs bij. Eergisteren spraken Kushner en Witkoff in Moskou ook met de Russische president Poetin. Iedereen was achteraf positief over de gesprekken. Het is de bedoeling dat die de komende weken voortgaan. Een rechtstreeks gesprek tussen Poetin en Zelensky lijkt wel nog niet voor meteen. In ons voetbal is de topper tussen Anderlecht en Racing Genk op 0-0 geëindigd. Genk-doelman Luca Brugmans speelde een sterke match en werd verkozen tot man van de match.
6: Het is natuurlijk mooi om de clean sheet te houden, maar we hebben het als één collectief toch het puntje uit de brand gesleept. En dat is wat je moet doen als je uiteindelijk niet kan winnen. Moet je gewoon het punt veiligstellen en dat hebben we gedaan. Gewoon blijven doorwerken, stap per stap. En dan zien we wel wat de toekomst brengt.
3: Genk is gedeeld 7e, Anderlecht staat pas 11e. Nog gisteravond klopte Beveren Oud-Heverlee-Leuven met 3-0. Beveren staat nu 12e. OHL heeft na 5 wedstrijden nog geen enkel punt. Veel zon vandaag, maar ook wat wolken en plaatselijk zelfs kans op een buitje. We halen maximaal rond 27 graden. Morgen gaat het regenen en wordt het ook een pak frisser. Nog zo'n 19 graden dan. Woensdag buien en 18 graden.
7: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
8: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
9: Johnny Johnson.
10: Radio Pros.

Can't you feel it? Can't you feel it? It's a brand new day. Jawel, de Wistars draaiden uit de jaren 70. Meteen een knaller van een plaat om mee te starten in ons programma. We bedanken alvast voorgaande collega Ron van der Steen. Van der Steen, hè? Ja. Die begint vanaf nu, vanaf 6:00 s'morgens. Jongens, wat een vroege vogel dat toch is, hè? Vrienden, welkom. Het is maandag en we gaan er een lap op geven. Tot

Voor alle vroege vogels die al op de baan zijn. Een goedemorgen, zoals Ingridje. Ingrid, goedemorgen. We draaien Billy Ray Cyrus en Achy Breaky Heart. Wat een plaats, zeg. Ja, het is de papa, hè, van, ja, Miley Cyrus. Billy Ray. Je hoort er niet zoveel meer van, maar goed, ja. Misschien maakt hij binnenkort nog wel eens een plaatje of zo. Ja, een beetje country. Vriendjes, het is maandag vandaag. Ja, het is weer maandag. We zijn 7 september. En wat gaat de tijd ongelooflijk snel. We hadden een prachtweekend achter de rug. Ik kan geen spaghetti meer zien. Eerlijk. Het was heel lekkere spaghetti. Bedankt aan iedereen die er was. Alle luisteraars. Iedereen die meegeholpen heeft. Van het bestuur. Ja. Achter de schermen, voor de schermen. Het was weer prachtig. Iedereen die ik gezien heb. Iedereen een goede dag gewenst van mij. We zijn maandag. Dat betekent dat we weer gaan starten met onze meezingers op de werkvloer. Elke maandag trouwens. En woensdag tussen 9 en 11 uur. Wat staat er op het menu vandaag? Ja, je kan een plaatje aanvragen voor een collega. Dat kan

en dat is Chrisje van Dijk. Chrisje, bedankt voor de plaatjes te leveren. Ja, echt waar. Misschien moet hij dat elke week doen. Zou het hem eens vragen. Hij is daar goed in. Chris is daar echt goed in. En natuurlijk hebben we ook onze jukebox meegebracht. Onze jukebox in deel 2, die gaat weer 2 platen draaien van je welste. Voilà, dat is het menu van onze meezingers, vrienden. Ik wens jullie absoluut veel luistergenot. Want ik heb andere dingen in mijn hoofd. Doei.

0: is het al iets minder. Dus ik moet straks in mijn tuin gaan werken. Niks aan te doen. Conny van den Bos, de Nederlandse roodharige. En drie zomerslagen.
1: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
2: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
1: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
2: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
1: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
2: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chiotti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
1: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
3: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
4: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst.
5: De

saxofoon weer, hè? Ja. Zanger was Jackson Brown. Saxofonist was Clarence Clemons. Hij was de saxofonist van Bruce Springsteen. We laten hem nog een keer horen. Och, wat kon die man toch spelen? Dit was You're a Friend of Mine. Vrienden, als je pas afstemt. Dit zijn de meezingers op de werkvloer. En dit op een maandagmorgen tussen 9 en 11 uur. En ik moet zeggen, ik voel me goed. Ja, geen probleem. Hopelijk Johan Verminnen ook. Is een beetje ziekjes geweest. Ja. Johan, ik hoop dat alles goed gaat, jongen. Laat ons iets weten. Ja. Je kan ons daar ontvangen. Ja, ik denk Hans Beke. Ja. Bel ons gewoon even. 070 22 22.

komt van mijn hart, Johan. Ik hoop echt dat je je goed voelt. Want het is niet altijd even makkelijk als je ziek bent, hè. Deze Johan Verminnen kent iedereen van Rue de Boucher. Zoveel meer, Brussel. Och, jongen. Deze meneer heeft heel wat platen op zijn palmares. En wat voor een platen. Zometeen draaien we Amaryllis Timmerman en Ik Mis Je Zo. Je zingt ze

mooie schijf hoor. Amaryllis Timmerman en Ik mis je zo. Pas afstand, vrienden. Dit is Pros FM op de 105.5. 107.1, 107.5. De twee DAB's. Ja, je weet dat wel, hè. Op het internet kan je ons ook horen. Ja, ja, en zeker op FM. Volgende plaatje die we gaan draaien is er eentje uit 61. En die draaien we voor ons monniken. Elvis Presley. En I've Got a Wooden Heart. Can

0: Armstrong zelfs. Een beetje Duits in dit liedje.
1: Ja.
0: Elvis Presley, dit liedje duurde maar 1 minuut en 75 secondjes. Dat is kort, hè? Ja. Uit 61. Elvis Presley en His Wooden Heart. En als jullie ook een verzoekplaatje willen, gewoon even bellen. 070 22 22 50 of gewoon via onze Tidio een berichtje sturen. Vrienden, het is de hoogste tijd geworden voor dit. Ja, ambiance op de werkvloer. Je weet hoe het gaat. Elke maandag en woensdag ongeveer zo rond 9:30 draaien wij 2 ambianceplaten. Maar vandaag zijn ze gekozen door een collega. En dat is Chriske. Chris van Dijk, die man weet wat ambianceplaten zijn. En daarom laten we 2 platen draaien, speciaal voor hem. Ambiance op de werkvloer, wat bedoelen wij daarmee eigenlijk? Wel, het is maandag. En dan weet je, er is terug werk. Ja, we moeten allemaal terug naar het werk. Niks aan te doen. Het weekend is voorbij, maar wij proberen een heel klein beetje het weekendgevoel terug te creëren met 2 platen te draaien. Beetje ambiance, zoals jullie deden in het weekend, hè? In een danscafé, ja, in dancing. Het kan overal nu tegenwoordig, zelfs in een frituur. Ja, ik heb al geweten een frituur waar ze volle bak aan het dansen zijn. Het kan allemaal. Dus voor jullie speciaal, omdat het maandag is, ambiance op de werkvloer, gebracht door onze Chris van Dijk.

0: twee ambiance platen.
1: Op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
2: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen en bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
1: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
2: Wij doen het met hart en handen.
3: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
4: Pols FM
5: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

zou zomaar denken dat deze plaat uitgebracht is in de jaren 60. Niks is minder waar. Deze komt uit 1980. Een Franse chanson. Het mag wel een keer in het programma. Alleen de muziek bij Radio Pros. Je hoort ze nergens anders. Frank Olivier en Souviens-toi, Don't Need You. Vrienden, welkom bij de meezingers op jouw werkvloer. Als je nu pas afstemt vandaag tot 11 uur. En nu terug een beetje de tijd in. Dit is een hemelse helden. Niemand minder, maar dan ook niemand meer dan Tina Turner. What's love got to do with it? I don't know. Ik zou het graag weten. Come on, Tina. Sing it for us.

deze Amerikaanse diva, mag je wel zeggen. Wat een prachtstem. We missen ze nog steeds. Tina Turner. And what's love got to do with it? We gaan een plaat draaien. En dat voor Marie-Claire en Luc uit Sint-Ulrichskapelle. En het mocht een beetje een vrolijke plaat zijn. En ze vroegen me, Johnny, hoe gaat het met u? Oh, ça va, hè?

0: Veel aangevraagd door Corine uit Brakel ook, geloof ik. Ja. Kom maar, ça va, bij. Kom, si, kom, si, kom, ça. Ja, het zit weer... Vrienden, de tijd gaat ongelooflijk snel vandaag. Ik weet niet wat er gaande is, maar... We moeten al naar richting 10. Jongen, jongen, dat gaat snel. Geen nood, we hebben nog een uurtje. Straks krijgen we onze jukebox nog. Dus we gaan een beetje rustig afsluiten vandaag. En we gaan denken aan ons eigen Vlaanderen. Dat is nodig, vrienden. Dat is nodig. Johan Khalifa. Het is niet de originele. Graag tot zometeen.
1: Als ik weg...

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
1: ProsFM
2: Regionaal Nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokalen van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio.
4: Johnny Johnson.

0: De rare kerels uit Engeland maakten de ska-muziek. Ja, dat heet zo hoor. Ska-muziek, heel bekend in Europa en in Amerika. We draaiden Madness en de Baggy Trousers. Dat betekent kinderen die zo hun broek laten hangen. Ken je dat?
1: Ja.
0: Oh, oh, oh, oh. Ja, de mensen hebben er iets tegen, ik weet niet. Vrienden, welkom in deel 2 van onze Meezingers tot 11 uur.

0: Je hoort het, hè, op Radio Pros. Alleen de muziek voor iedereen. Iedereen is welkom bij ons. En je hoort dan ook alleen de muziek, de beste muziek hier op Pros FM. We draaien John Newman en Love Me Again. Vrienden, als je nu pas afstemt, een bijzondere goeiemorgen. Dit zijn de meezingers op jouw werkvloer, deel 2. Wat hebben wij nog op het menu vandaag in deel 2? Ah, wel, see, dat is onze jukebox. Die laten we straks helemaal gaan. Hij mag altijd 2 platen kiezen. Het kan platen zijn, ja, van de jaren 80, 60, 70, 90, 2000 en zoveel meer. Vrienden, vergeet ook niet, binnenkort hebben wij onze grote kerstshow. Die gaat door op zondag 13 december met Nico, Giovelli, Jonathan, Larissa, Kim Segers en John Dennis. Kaarten zijn er vanaf €25. De deuren gaan open om 13 uur in Zaal de Berwene. Voor de mensen die geweest hebben naar de spaghetti, ja, gewoon een beetje verder. Je ruikt gewoon de spaghetti nog van de vorige keer. En daar ga je iets verder, daar heb je Zaal de Berwene voor onze grote kerstshow die doorgaat op zondag 13 december. Beetje ambiance terug op de radio. Hier is Robert Pater en Bella Bella Signorita. Ja, wel zijn ze wel. Signoritas ook, maar Bella Bella? Ik heb er zo'n beetje mijn twijfels over. Je mag bellen. 070 22 22 50.
1: Ik ging met

Signorina zijn altijd balans. Ja, dat zeker is toch. Dat was onze Robert Pater hier op de radio. Ja, ja. Beetje ambiance kan altijd. Er werd een Franstalige plaat aangevraagd nu. En dat is er eentje voor Chantalke en Eddie vanuit onze Vossenslag aan Zee. Welke plaat gaan we draaien voor hem? Plaat van Johnny Hallyday. Ja, Johnny Hallyday is een Belg. Maar werd in Parijs geboren. Ja, zijn vader was een beetje clochard in Brussel. Deze man heeft het zeer ver geschopt. Zelfs tot in Amerika. Johnny Hallyday. Ja. En dat met een van zijn laatste singles die hij maakte. Hier is Allumé le Feu.

gaan terug naar de jaren 70. Gloria Gaynor en Reach Out, I'll Be There. Ja, I'll Be There tot 11 uur. En dan is er collega Ralfke Vermoezen met zijn 20 platenbakken. Well,

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Hier zie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Puls FM. Goedemorgen. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.
3: Johnny Johnson.

hadden eigenlijk een goede plaat gemist voor gistermorgen. Ja, gistermorgen lagen we allemaal nog half in slaap. Zeker Peter. Ha. Moest die gewoon wakker maken, jongens. Echt waar. Burtis Redding draaiden we. En dat met Sunday Morning. En dan vanaf vandaag de nieuwe supertip. En dat is Marco Kimsen. En ik moet zeggen, het is een hele mooie single. En het gaat over...

Franse week lang is hij de nieuwe supertip en het is echt wel een goed melodietje. En ik moet collega's gelijk geven, het lijkt een beetje op Rack van Sam Goris. Hele mooie single van Marco Kimsen. De ganse week bij ons, supertip van de week. En dat met liefde. Ja, ik heb hier net mijn jukebox bij mij geschoven, want het is weer de hoogste tijd dat hij zijn werk gaat doen. Dat weet je. Aha, je weet het of je weet het niet, maar elke maandag en woensdag laten wij de jukebox op ons los. Dan kiest hij gewoon twee platen. En hij kan raar doen soms. Hij kan goed doen, maar hij kan ook raar doen. Het kunnen platen zijn van de jaren 60, 70, 80, 90. Of de Millies. Het kan een beetje van alles zijn. We laten hem gewoon zijn zin doen. En vandaag ben ik echt eens benieuwd waar hij ons naartoe gaat brengen. Onze jukebox. Hier is het muntje. Even kijken. Het kan een beetje van alles zijn. Dat weet je, hè? Vandaag brengt hij ons naar Italië. Naar de opera operette. Ja, geloof het of geloof het niet. Dit is André Ligotsky.

0: misschien was gewoon om kippenvel van te krijgen.
1: Un giorno lui si.
0: De jukebox heeft heel mooi gekozen vandaag, hoor. Prachtige plaat van André Lugovski. Gira, kom mee. Ik denk dat hij vandaag een beetje in een weemoed zit of zoiets. Ik weet het niet, een beetje rustig. Het zou wel kunnen op een maandag, hè. Allee, we gaan er nog een muntje in duwen. Even kijken waar hij ons gaat brengen. Ik denk wel dat hij een beetje in dezelfde sfeer, in dezelfde plaat ongeveer zal draaien. Jongens, 81, Placido Domingo en John Denver.

wijzig, een beetje weemoedig. 81, Placido Domingo en John Denver en Perhaps Love. Dit waren onze twee platen. We gaan onze jukebox gewoon even op vakant zetten. En woensdag mag je weer zijn ding gaan doen. Vrienden, je luistert nog steeds naar Pros FM met alleen de mooiste muziek op jouw radio. 105.5, 107.1, 107.5.

Ria is ondertussen ook al een hemelsheld. Ja, zijn er al veel, jongens. Echt waar. Fool, if you think it's over. Het is nog niet over, maar straks om 11 uur wel. Rafke Vermoeze is al aangekomen in de studios van Pros FM. We krijgen ook nog Patrick Molenaar, Gerrit de Groot, Peter Monsieur en ook nog de sfeermakers om af te ronden vandaag bij Radio Pros. Moet de plaat draaien voor Rogéke, die is net weer terug uit Griekenland. En daar hoorde hij een plaat van Club Draai, vertel hij. Nee, Club Draai, dat is met Christophe. En het leven danst Stirtaki. Ja, ik denk dat Rogéke nog een klein beetje op vakantiemodus staat. Ja, maar dat mag, hè. Dat mag. Binnenkort weer gaan werken, dan is het weer helemaal gedaan. Luister maar naar deze prachtzong.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
3: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
4: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
5: It's time to travel.
3: En pst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.

Nederland gaat binnenkort een reunie houden. Deze Dolly Dots uit 79 en I Am Roller Skating. Ik dacht het niet. Qua voet alleen al. Nee, ik ga maar gewoon stappen zonder roller skates, denk ik. Want het is een klein beetje te gevaarlijk. Deze dame brengt natuurlijk tropische sferen in de studio. Ze is uit Miami, Florida. Gloria Estefan. En oye, mi canto. We hebben nog een 12 minuten, vrienden. Dan krijg je onze goede vriend.

Vrienden, vergeet niet, 13 december, dat is op een zondag, hebben wij onze kerstshow met Nico, Giovelli, Jonathan, Larissa, Yves Segers en John Dennis. Het gaat allemaal door in zaal De Berbenen in Haltert. Zondag 13 december vanaf 13 uur. En de inkom is slechts 25 euro. Dat is gratis. Vrienden, ik ga afscheid nemen van het programma. Zometeen krijg je mijn hele goede vriend en collega Rafke Vermoezen. Hij neemt je weer mee door zijn muziekgeschiedenis. En dat voor 3 uur lang met de middagradio. Ik ben er graag weer bij woensdag tussen 9 en 11 uur. Nog veel plezier bij Radio Pros en blijven afgestemd op de 105.5, 107.1, 107.5 en de 2 DAB-lussers. Winter is het nog niet, maar misschien wel ergens in Amerika. Dit is onze afsluiter, Doug Ashdown, Winter in America. Bedankt.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
4: Goedemorgen. Luister mee van 11 tot 2. Middagradio. Met Raf Vermoes.

Manfred Mann en Ho Ho Zet de Clown. Ja, ja. 4 minuten na de klok van 11 uur geworden hier bij Pros FM. Van harte welkom als je pas inschakelt. Moet dat zo zonde geweest zijn, want dan heb je onze Johnny Johnson gemist met zijn meezingers op de werkvloer. Bedankt Johnny. Is er natuurlijk heel graag woensdag terug tussen 9 en 11 uur. We zijn erbij, gelijk iedere maandag, onze Ed wat rust geven. Tot 2 uur, met rond 2:30 de 3 op een rij. Dat jullie toch altijd doen, hè? Dat kan via Raf Vermoezen op Radio Pros. En bedankt, we zitten over de 100 leden al. We zijn nog maar juist met de groepen begonnen.

We zijn maandag 7 september. Hart, all I wanna do is make love to you. En onze Chris die stuurde een berichtje via de Radio Pros FM app. En vroeg deze plaat aan van Baltimora. En

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radioprost.be.

Dan zullen we geen genade. De Stranglers. En No Mercy. De Middag Radio op je maandag. De volgende plaat, die moesten we heel speciaal gaan draaien voor ons Molly, The Shuffles en Shalala, I Need You.

0: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
1: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
0: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
1: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
0: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
1: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Tot

0: van begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op imodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06. Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: ProsFM. Radio Pros.
3: Middag Radio, met Raf Vermoezen.

Vlieg de tijd in met Ohio Express en Yummy Yummy. Ja, dat was onze spaghetti festijn ook. Lisa Delbo, nu op je radio. En Vlinder.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van

0: is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.
1: 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
2: Bros. Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Raf Vermoezen op Radio Bros.

Way en What Is Love. Zo dadelijk het wereldnieuws en het weerbericht op jouw radio. Maar eerst nog deze van Dusty Springfield en de Pet Shop Boys. What have I done to deserve this? Graag tot zometeen voor het tweede gedeelte.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersum.
3: De vroegere topman van chipfabrikant Belgan uit Oudenaarde is opgepakt op verdenking van spionage voor China. Het gaat om een man van 52 met zowel de Belgische als de Chinese nationaliteit. Hij nam belangrijke technologie mee van bij Belgan om in China een gelijkaardig bedrijf op te starten. Intussen ging Belgan failliet. Onze veiligheidsdiensten noemen dat spiegelbedrijven, zegt journalist Rob van Herk.
4: Onze veiligheidsdiensten zien het steeds vaker en staatsveiligheid waarschuwt er ook voor. Buitenlandse investeerders, vaak Chinezen, kopen bedrijven op in België in strategische sectoren. En ze stelen de technologie uit dat bedrijf, richten een kopiebedrijfje op in China dat precies hetzelfde product gaat maken. Nadien wordt het bedrijf hier in België afgedankt en het is toch wel zorgwekkend te noemen, hoor ik bij onze veiligheidsdiensten, hoe vaak het gebeurt.
3: De man zelf ontkent alles. Het federaal parket laat weten dat ze nog een tweede verdachte zoeken. Dieseltanken wordt vanaf morgen weer wat goedkoper. Er gaat 3 cent per liter af, waardoor je nog maximaal €2,36 betaalt. Dat is wel nog altijd de hoogste prijs sinds begin april. Ook voor stookolie betaal je vanaf morgen iets minder. De discriminatie op onze huurmarkt is de voorbije 25 jaar niet verminderd. Mensen met een niet-Vlaamse naam, een beperking of een uitkering krijgen nog altijd minder snel een huurwoning, ondanks de maatregelen om dat tegen te gaan. Dat blijkt uit een studie van de VUB en de UGent. Professor Pieter Paul Verhagen.
5: Op papier is alles goed geregeld. We hebben een goede antidiscriminatiewetgeving, maar als het natuurlijk niet gecontroleerd wordt, dan moet je niet verwonderd zijn dat het niet nageleefd wordt. Daarom pleiten wij ervoor dat er eigenlijk ook een soort inspectie komt tegen huurdiscriminatie. En het beste instrument daarvoor zijn die juridische praktijktesten.
3: Die gebeuren nu vaak tijdens het onderzoek, maar er wordt juridisch niets mee gedaan. Mogelijk nieuwe sabotage op een stroomvoorziening in Duitsland. In Berlijn woedde afgelopen nacht een brand in een transformatorstation. De stroom viel deze keer niet uit. De politie onderzoekt nog of het om kwaad opzet gaat. De voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. En de Belgische Voetbalbond wil niet dat FIFA-baas Gianni Infantino zichzelf opvolgt. Ze zal zijn kandidatuur dan ook niet steunen. Dat laten ze weten in een persbericht. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, onder meer door de heisa rond de rode kaart van de Amerikaanse spits Balogun op het WK en zijn plannen om het WK voetbal te verkopen. Vanmiddag en vanavond veel zon, plaatselijk wel kans op een buitje, maximaal rond 27 graden. Morgen regen en nog zo'n 19 graden. Woensdag buien bij 18 graden, donderdag blijft het wel droog, vrijdag en in het weekend soms regen en 20 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
7: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
8: ProsFM.
9: Goedemiddag. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
10: Middagradio.
11: Goedemiddag.
10: Met Raf Vermoezen.

Ik weet het nog dat het er een heel leuk videoclipje bij hoorde bij deze Paula Abdul en Opposites Attract. 6 minuten na de klok van 12 uur. Van harte welkom in het tweede gedeelte van de middagradio op je maandag. Als je aan Theta gaat, een smakelijk eten van ons toegewenst. Hier is Wendy de Laat en Braziliaanse nachten.

0: Thomas, Julian en de Klompendans hier op Pros FM. Zo dadelijk Johnny Cash en A Thing Called It Love. Maar eerst aangevraagd deze Marco Borsato en de Italiaanse medley.
1: E noi chi siamo, gente di pianura, navigatori esperti di città. Il mare ci fa sempre un po'

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè, dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leys Galmaarden.
0: Ah wel Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa, ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres en vooral aan een goede prijs. Hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties en heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk.

0: Wat wil een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30. En zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880. Of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Op zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
3: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
2: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
3: Wij doen het met hart en handen.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Luister mee van 11 tot 2 middagradio met Raf Vermoezen.

hoorde Santa Esmeralda, Don't Let Me Be Misunderstood. En de volgende is voor onze sympathieke buurvrouw Celeste. En vroeg deze plaat aan van Mark Hoogkamer. En vergeet nooit waar je vandaan komt. Ja, dat is het.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: Van service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jongen en jongen onzin. Zijn motto hang. Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

Bon Jovi op Proza FM en Bed of Roses. En daarvoor natuurlijk Europe and the Final Countdown. En de volgende, die moesten we heel speciaal gaan draaien voor ons Anneken van Ed. En dat is natuurlijk eentje van Will Tura en Mon Amour à Moi.

Cultura op ProSFM, de middagradio op je maandag. Zo dadelijk nog Bart Kael en mooi weer vandaag, ja. Want het zou het, de laatste dag zijn, hè. Vanaf morgen wat wiekewakkel zo. En maar eerst André Hazes nog. En wat is dan liefde?

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM
0: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.
5: Maandag is je middagradio nog gezelliger. Middagradio met Ralf Vermoezen op Radio Pros.

van Ene geworden. Hartelijk welkom in het derde en laatste deel van deze middagradio op je maandag. We openden met Stan Ritchie en Camouflage natuurlijk. Rond 2:30 hebben we onze drie op een rij. Maar ook nog, deze is op verzoek, onze Frans Bauer. En mijn hart is alleen van voor jou, lieve.

Natuurlijk dat we veel muziek draaien van onze Noorderburen hier op ProZFM. Je hoorde Marco Borsato en Binnen. En daarvoor onze Roy Orbison en Pretty Woman allemaal op je middagradio. Met nu Ace of Base en Don't Turn Around.

0: Schoorsteentechnieken van Gijt. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Gijt is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Gijt komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Gijt. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangijt.be.
1: Heerlijk bruinen in de zon of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB Plus en via de stream radiopros.be. Middagradio. Goedemiddag. Met Raf Vermoezen.

is speciaal voor onze goede vriend Chris van Dijk. Deze Sparks. Op jouw radio Pros FM. En ja, we zijn er weer met...

alles over Rad Vermoezen en zijn radioprogramma's op Facebook. Volg de Facebookpagina Rad Vermoezen op Radio Pros. En blijf op de hoogte van al het nieuws. Dope.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
3: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
2: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
3: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
2: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
3: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
4: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
5: 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Dit is Radio
6: Bros. Alle remmen los.
7: Middagradio.

Je hoorde Mary Wells op Pros FM en My Guy uit 1964. Yves Segers en Hou je glimlach voor mij.

juist op tijd binnengekomen. Hier speciaal voor Arno de Brabander, Banters, liever gezegd Jean Blote en Bananen. Ziezo, dit was de middagradio voor je maandag. Morgen is er onze Ed van Bever natuurlijk. En zo dadelijk Patrick Molenaar met Siesta. Zo dadelijk nog Kylie Minogue, maar is Sister Slim.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

Goedemiddag, het is ruim 3 minuten over 2 op deze maandag 7 september met de Walker Brothers. Je hoorde The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. En de zon schijnt hier volop boven de studio van Pros FM. Wat een zalig weertje. En wij lekker binnen in de studio. Met nu deze van Albert West samen met Albert Hammond.

van de zomermaanden van 1993. Deze Albert Hammond samen met Albert West met Give a Little Bit. Alle verrijd. Afgelopen zaterdag ook geweest naar de spaghetti en het croque-monsieur-festijn hier van Pros FM. Naar het schijn was het dik in orde. Dus voor herhaling vatbaar. Niet waar, Peter? Trouwens, goedemorgen, kameraad. Wij gaan terug naar de zomer van 75 met deze van Shake.

Ruim 50 jaar geleden, 1975, de zomer daarvan, deze van Shake met You Know I Love You, Tu sais, je t'aime. En ik zei het al, het is een wondermooie dag vandaag, met heel veel zon erbij, morgen heel wat minder, met wat regen, hou ik niet van. Hier is Leopold 3, ken je dat wel van Erik Hozes? Dit is wondermooi.

0: optreden van de zomernachten ken nog wel uit de jaren 90. Ten tijde van begin van de 10 om te zien. Je hoorde deze Leopold 3 met Wondermooi. En wij gaan zo'n plakken draaien op deze maandagmiddag. Misschien genieten met een kopje koffie. Wie weet.
1: This is in de Manhattan met Kiss and Say Goodbyes. I called you here today for a bit of bad news. I won't be able to see you anymore because of my obligations and the ties that you have. We've been meeting here every day, and since this is our last day together, I want to hold you just one more time. When you turn and walk away, don't look back. I want to remember you just like this. Let's just kiss and say goodbye.

Dan stem zich op deze maandagmiddag hier bij jouw Pros FM met deze van Duke Cocker. When the night comes, geef mij liever toch maar de ochtend. Ik ben een ochtendmens. Dat is toch altijd geweten. Hier is Frank Galan met You're My Delilah.

een zomersmaatje op deze maandagmiddag hier bij Pros FM met deze van Frank Galan. Je hoorde You're the Boy, die Leila. En nu we toch bezig zijn met de zomerplaten. Dit komt uit de zomer van 1983. Belgisch en heel mooi. Hier is Roger Baten, oftewel B. Rogers. And I feel so good.

0: midden van de zomermaanden van 1983 deze B. Rogers, oftewel Roger Baten, hoorde I Feel So Good. En wij zijn toegekomen aan de nieuwe supertip van de week. Dat is de nieuwe van Marco Kimsen.
1: Radio. Met de liefde.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
2: Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

vanuit Nederland op deze maandagmiddag hier bij ProsFM. Jannes was dat en dan nog steeds zijn we samen. En wij gaan terug naar het Eurosongfestival 1982. Voor België alweer zo'n knappe dame. Hier is Stella met Si tu aimes ma musique.

0: thuisverpleging Ines Arijs. Is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478-46-4085 voor de betere verzorging aan huis.
1: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
2: You're the one I need.
1: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand van...

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics.

Tros FM, een zonnige maandag met deze van Cathy Mellowo. Je hoorde 9 Million Bicycles. En de hits hier bij Tros FM, die blijven en blijven maar komen. 24 uur per dag, met nu deze van Ivan Zerelli. Gelukkig.

lied. Deze van Ivan Verelli met geluk in het leven. Een mens moet altijd een beetje geluk hebben. We zijn hier een babbeltje aan het doen met onze Peter en onze Johnny, de grote bazen van de radio. Het ging nog altijd over de spaghetti. Dat het zo leuk was. Ik was er helaas niet bij. Nee, ik

Ongeveer geleden van halverwege de jaren 80, deze van de Modern Talking. Ze komen uit Duitsland. Je hoorde Brother Ho, Brother Louie. Wij gaan op naar de tijd zijn van 3 uur met deze van Alcazar. Dit is Crying at the Discotheque. Graag tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de

Goedemiddag, hoe is het ermee? Welkom in deel 2 van Chesta. Het is bijna 2:05 met deze van Leo Sayer. Die hoorde I Love You More Than I Can Say. Ik zei het al, we zijn er nog bij tot 4:00 onder een stralende zon vandaag. Zo mooi weer. Oh, kan ik echt van genieten. Hier is George Harrison met My Sweet Lord.

op ingeleid van 1972. Deze George Harrison met My Sweet Lord. En tot op deze maandagmiddag. En wie hebben we hier? De dame van Come On, Laat Je Gaan. Hier is Petra met Eindeloos Liefdesverhaal.

Wie kent er beter dan nog de dame met de aardige pakjes aan? Je hoorde deze eindeloze liefdesnachten en dat hier bij Pros FM op deze maandag. En dit is alweer zo'n knap ding. Dit is Tina Cousins met Praise.

is zo'n knappe dame op deze maandagmiddag hierbij. ProSFN met deze van Tina Cousins. Die hoorde Pray met zometeen Gloria Gaynor. Met Never Can Say Goodbye. Nou, deze jongen hier is Luke Stedel. Ik zal wachten, zegt hij.

0: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
1: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De Moritaan.
2: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
3: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
2: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
3: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
2: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen, bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
4: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
5: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
4: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
5: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
4: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
5: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053-83-1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be. Of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haalvert. Of bel 053 83 19 06.

dinsdag en donderdag met Patrick Molenaar tussen 14 en 16 uur met dit leuke discoplaatje, deze van Gloria Gaynor. Je hoorde Never Can Say Goodbye. En wij naar Nederland met deze van Maywoods. Hier is Rio de Janeiro.

alweer geleden van 1981. Het zijn twee zussen, deze Maywood met Rio de Janeiro. En deze man zal erbij zijn bij de kerstshow op zondag 13 december. De kerstshow van ProSFM. Ik heb het over deze Jo Valli.

grote meneer deze Joe Valli. En noteer het alvast. Zondag 13 december de grote kerstshow van Pros FM met deze jongen, deze Joe Valli. En ik heb je nodig, meer dan nodig. Dus allen welkom. Zondag 13 december voor de kerstshow van Pros FM. En ik zal er ook bij zijn, dat beloof ik. Hier is de Frank Boeijen Groep met het Kronenburgpark.

Een van de mooiste vind ik halverwege de jaren 80. Een dikke hit voor de Frank Boeijengroep. Opvolger van België is er nog leven op Pluto. Je hoorde deze Kronenburgpark. En dat op deze maandagmiddag hierbij. Siesta nog tot 4 uur. Met nu uit de 71. Hier is Greyhound.

0: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
1: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
0: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
1: Het is justa. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
0: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
1: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
0: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

0: Australië was dat. Mooi plaatje op deze maandagmiddag met de man van Trots op jou. Je hoorde deze Wesley Bronkhorst en wij blijven in Nederland. Met deze van Connie van den Bos. Hier is 15 jaar.
1: Het lijkt zo heerlijk, 15 jaar.

Muziek in de jaren 80 was toch gewoon fantastisch. Zoals dit bijvoorbeeld van Richenel. Je hoorde Dance Around the World. Zeg, het is gedaan voor vandaag. Bedankt voor het luisteren. Geniet nog van de zon. En wij zijn er bij Leven en Welzijn weer. Morgenmiddag iets over 2 uur voor een nieuwe siesta. Ik laat je achter met deze van Viltura. Met Alleen Gaan. Fijne maandag en veel plezier met de collega's. En Peter en Johnny. Bedankt voor de leuke babbel deze middag.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: De directie van de lijn wil de veiligheid van controleurs aanpakken. Dat meldt de Christelijke Vakbond na spoedoverleg deze middag. Het is niet duidelijk welke voorstellen de directie heeft gedaan. Aanleiding was een zwaar geval van agressie afgelopen weekend. Een controleur raakte zwaar gewond nadat 4 passagiers hem probeerden te wurgen. Ze werden opgepakt. Vandaag legden de controleurs in Antwerpen ook spontaan het werk neer. De Duitse bondskanselier Merz is niet van plan om een stap opzij te zetten na de overwinning van het extreemrechtse AfD bij de deelstaatsverkiezingen in Sachsen-Anhalt. De partij van Merz, CDU, leed de grootste nederlaag in tientallen jaren, maar Merz blijft naar eigen zeggen vastberaden om de nodige hervormingen door te voeren. AfD won met zo'n 44% van de stemmen, dat is wel niet genoeg voor een absolute meerderheid. De kans is wel klein dat ze een coalitiepartner zullen vinden, want de andere partijen weigeren samen te werken. Er zijn nog geen nieuwe gesprekken gepland tussen Rusland, de VS en Oekraïne, dat laat het Kremlin weten. Afgelopen weekend zaten de Amerikaanse onderhandelaars Witkoff en Kushner samen over vredesvoorstellen. Eerst met de Russische president Poetin en daarna ook met Oekraïns president Zelensky. Die zouden positief zijn verlopen volgens alle partijen, maar overleg tussen de drie landen samen komt er dus voorlopig niet. En in Nepal wordt vandaag een dag van nationale rouw gehouden na de zware overstromingen van eind vorige maand. Daarbij vielen al zeker meer dan 1300 doden. Ruim 5500 andere mensen zijn nog vermist. De zoekacties gaan intussen verder. Eind vorige week werden nog 3 mensen levend van onder het puin gehaald. Vrij zonnig deze namiddag in het westen, meer wolken, maxima tot 28 graden. Morgen bewolkt met regen en tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
4: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM, Radio Pros.
5: Elke avond op Radio Pros. Muziekmozaïek.

Team Fame en Fiction, Too Much Faction. Beste vrienden, van harte welkom. Het is ook alweer maandag. We zijn de 7e september, de eerste maandag van het nieuwe schooljaar is nu ook wel achter de rug, hè? Want we zijn op dinsdag begonnen en nu was de eerste maandag. Ja, zeker weten. Goed, dankjewel aan de lieve schatten die ook alweer het mooie programma's maakten. En ik kan alleen maar zeggen, het was weer de moeite waard om naar Radio Prost FM te luisteren. Nu is het Hits in de Spits met leuke platen die ik voor jou geselecteerd heb. Geweldige klassiekers komen eraan, maar ook een geweldige Nederlandstalige plaat. Zometeen krijg je van mij Yves Bernardes en dat met Terug in de Tijd. Maar eerst nog eventjes deze fijne klassieker voor jullie opzoeken. Een fijne klassieker is inderdaad, want het komt uit 1990. I've Been Thinking About You. Dan heb ik het over London Beat. Een fijne namiddag allemaal en van harte welkom in Hits in de Spits.

Wel met jou, het zal wel zijn, zeker en vast. Jongens, wat een heerlijke fijne Nederlandstalige plaat is dat toch wel. Van een paar jaar geleden stond hij nog wel bij ons in de hitparade. Nu is het tijd geworden voor een plaatje dat van lang vervlogen tijden is. Ik ga terug naar begin jaren 60 en dan vinden we toch wel deze Chubby Shaker, Let's Switch the Game. Dan krijg je net voor de boodschappen krijg je ook nog Jackpot te horen en It's Everybody Happy. Maar nu die lekkere plaat, jawel, waar iedereen op gedanst heeft en nog steeds. Hè. Het wordt nog steeds gevraagd om, come on, laat nog eens lekker twisten. En dat is dat met heel veel plezier gedaan. Vandaag krijg je hem nu hier op de radio. Deze Super Shaker.

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerste, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand, zonder verankering door daks, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476-32-79-73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelare. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.

in mijn ogen, met een zucht weer weg. Ze snapt wat ik vertellen wil, als ik niet eens iets zeg. En smeden alle spoken in mijn hoofd een groot complot. Verjaagt zij ze meteen.

en de zon begint te schijnen in mijn hart. Ze kleurt mijn dagen donkerblauw en niet meer donkerzwart. Ik leg mijn

Lekkere meezingen, dat is natuurlijk omdat het de supertip van de week is. Deze Marco Kimson en Liefde. Beste vrienden, daarvoor krijg je ook nog een plaatje op aanvraag van een van onze luisteraars. En die had nog eens graag gehoord. Onze Gert Verhulst met Zij. Zeer speciaal dat hem dat opdraagt aan zijn vrouwtje. Goed, nu is het tijd geworden voor eventjes een klein beetje een rustmomentje te doen. Isaac Colum, die gaan we ook nog draaien met Abida B. En dan krijgen we ook nog dat rustmomentje met onze Billy Joel en Just the Way You Are. Nu gaan we eventjes terug naar een plaat van nog niet zo lang geleden. The Eyes Closed van onze geweldige Ed Sheeran. Een hele fijne middag allemaal.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en ze hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475-600-819.
2: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
3: Ah, hier zie je het, Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
2: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
3: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini en soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
2: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor de Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
3: Ja, dat zal wel.
2: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468-0867-57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
4: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis. Pros FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+ en via de stream radiopros.be.
5: De hits in de spits met Gerrit de Groot.

Die dames hebben wat voor, want het regent daar mannen, zeggen ze. Ik weet niet wat zij gedronken hebben, maar als je mannen begint uit de lift zien te vallen, dan is het al even erg dan dat je roze holofantjes ziet. It's Raining Man van de Weather Girls. Van de Weather Girls gaan we eventjes terug naar een nieuwe single. Een nieuwe single, dat gaan we draaien. Hij heeft eigenlijk twee nieuwe platen uit. Escure en deze Passenger. Maar ik vind deze toch altijd de beste van de twee. Dus dan gaan we nog eens draaien. Dit is een fijne nieuwe single van onze Alex Warren.

Het is een Franstalige titel, maar voor de rest zingen ze toch wel in het Nederlands. En iedereen kent dat, want dat is een plaat van begin jaren 80. Daar heb je op gedanst, daar heb je op gezongen, daar heb je op een nozel gedaan met kermissen en dergelijke meer. De shorts draaiden met Comment ça va. Ik hoop dat het bij jullie een klein beetje goed gaat, dat je een klein beetje een leuk weekend hebt gehad en dat jij een keer iets zot zou kunnen doen op een maandagnamiddag. Dat is ook wel fijn natuurlijk, hè. Zo, dus ja, het schooljaar is pas begonnen, maar er zijn misschien nog altijd wel dingen die er moeten aangekocht worden, die nog een klein beetje het school zegt van ja, oké, dat hebben we ook nog nodig en dat ook nog. En zo krijg je elke keer in de maand september te horen dat het weer wat geld kost. Zo, dus de dure maand september, we kunnen er niet gauw genoeg vanaf zijn. Maar ja, ze duurt ook 30 dagen zoals een andere maand. Alhoewel, er zijn ook maanden bij van 31 dagen. Dat is nog net iets meer dat je moet wachten voordat je terug centjes in de lade krijgt. Être une femme, ken je dat nog wel? Dat is een Franstalig plaatje van Michel Sardou. Dans

Wat een lekkere plaat, hè? Ja, het is zo'n klein beetje heel snel gezongen. Maar het blijft toch wel boeiend, deze geweldige plaat van Michel Sardou. Of het gisteren was, we draaien nog even. Het is être une femme. En dan is het nu tijd geworden voor de laatste voor 5 uur op jullie los te laten. Dan gaan we nog eens terug naar een disco-klassieker uit de 80's. Het is zowat een plaat dat ik mag maken. Het is zowat een plaat, ze heeft maar eentje gemaakt. Maar waarvan ik wel zeg van, ah ja, dat is toch wel een lekker deuntje. En die gaan we dan nog eens met heel veel plezier voor jullie draaien. Hier op Pros FM met al onze frequenties 105.5, 107.1 en 105, 107.5. En dan ook nog uiteraard, ook kan nog anders, via DAB Plus Oost-Vlaanderen. En uiteraard zijn we ook te beluisteren via internet wereldwijd. Als het maar internet heeft, kan je bij ons op de radio luisteren met de app in de App Store en natuurlijk in de App Play. Dat en nog veel meer natuurlijk. Dit is een

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van weg geweest, de legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
3: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walgenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scoutsovergangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehands boeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het gehele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM.
0: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen. Hits in de spits. Elke weekdag van 4 tot 6 op Radio.

68 jaar. Deze Madonna en True Blue. Fijn dat je luistert. Fijn dat je afgestemd bent op ProsFM. Dit is Hits in de Spits. Zijn tweede gedeelte na 5 uur. En we zijn dan lekker begonnen met deze Madonna en True Blue. Als je nu pas afgestemd bent en je bent in de potten aan het roeren, wees dan een klein beetje voorzichtig dat je niet te hard roert. Of dat je oplet met geen wat je doet. Want we hebben ook wel hele goede platen voor jullie klaarstaan. Echt wel topplaten krijg je voorbij. Een plaatje op aanvraag gaan we zometeen draaien van ons Greta. Die vroege plaatje naam van Gerard Koch. Het is weer voorbij, die mooie zomer. Gelijk heeft ze, maar vandaag is het nog wel lekker mooi weer. Morgen gaat het veel regenen, dus dan is de zomer helemaal weggespoeld. Dit is Training Season van onze Dua Lipa.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

bezoekje aan Radio Pros? Kom langs op zondagnamiddag in onze studio. Lijststraat 5 te Heldrichem. Lijststraat 5 te Heldrichem. Dit is Radio Pros. Van op het hoogte.

plaatje zo stilletjes aan het einde naderen. En dan is het helemaal afgedoofd, hè, deze Gerard Kokst. Hij wordt heel veel gedraaid op het einde van de zomer natuurlijk. Omdat het waarschijnlijk helemaal toepasselijk is. Maar je zou het eventueel in de winter ook wel eens kunnen draaien. Maffe. Goed, wie ben ik om te zeggen? Zometeen na de reclame, ofwel na de boodschappen, krijg je een geweldige plaat van Casey and the Sunshine Band. En dat met I'm Your Boogeyman. Komt uit 77. Dit is Belgisch werk, mogen we helemaal trots op zijn. Danny Klein met haar geweldig groepje die eind jaren 80, begin jaren 90 toch wel de ene hit na de andere scoorde. Ze woont in Brussel, ze is nog altijd in gezonde toestand. Ik ga nog eens naar Vaya Con Dias met een van die grote hits natuurlijk. Hè. Nee, na na na.

0: zoek naar een vakman die zijn stil kent in het klussen.
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, giprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in bankierij, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Back to school. Terug naar het werk. Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Heerlijk bruinen in de zon. Of een verre reis naar het oosten. Boek nu een zorgeloze vakantie bij Reizen de Bisschop in Haaltert. Alle vlieg-, auto-, rondreis- en cruisevakanties. Reizen de Bisschop is gespecialiseerd in verre reizen, alle auto-, vlieg- en cruisevakanties en rondreizen in groep of individueel. Wij werken op maat van de klant. We vinden een persoonlijke aanpak heel belangrijk. Surf voor meer info naar website reizendebisschop.be. Daar vind je ook onze openingsuren.
2: Reizen de Bisschop. Bel 053 83 19 00 of breng ons een bezoekje. Hoogstraat 22 in Haaltert. Reizen de Bisschop.
3: It's time to travel.
1: En psst, je kan nu langskomen, bellen of mailen voor de last minutes.
4: Tot FM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

Ah ja, maar van de jaren 70 gingen we terug naar de jaren 60 met wat een rock'n'roll plaatje. Ike en Tina Turner, zo zijn zij een carrière wel mee begonnen. The river is deep and the mountain are high. En wij zijn ook een beetje high, maar in een andere vorm natuurlijk. Dit is meer een plaat waar de mensen high werden van de muziek, van de coke en alles erop en eraan. We gaan nog eens terug naar de zillium van de jaren 90. Hè. Dit is Coop en Drop It. Dan krijg je ook nog de andere tempoplaat is Willy Sommers.

Dat is meezingen van de eerste tot de laatste noot, uiteraard. Deze grote zomerhit van X aantal een jaar geleden. Deze winterzomers en laat de zon in je hart. Wij willen alles in je hart laten, als het maar leuk is, waarom niet? Ik heb bijvoorbeeld zometeen na de boodschappen krijg een plaatje op aanvraag van Lieve. En dat is nog eens een Franstalig plaatje van Petula Clark. Maar eerst nog deze, dit is In Excess. Dan gaan we terug naar eind jaren 80, toen zij zeer populair waren. Deze band, ik weet niet van waar dat ze afkomstig zijn, maar ze maken toch wel heerlijke fijne platen. Need You Tonight is er zo eentje van. Welkom nog altijd in Hits in de Spits. We blijven bij jou tot en met 18 uur.

0: one of my kind.
1: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
2: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
1: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
2: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
1: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
3: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
4: You're the one I need.
3: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde zondag van de maand.

Mixer volledig gratis en parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Ah ja, maar I'll never be. Ja, we gaan eens proberen uit te spreken. Ik ben daar, Frans is niet zo goed en ik ben daar niet zo goed in om titels dan weer uit te spreken. We gaan toch eens proberen. L'envie en finit plus. Dat is de plaat waar alles om draait, deze Petula Clark. Beste vrienden, het is tijd geworden dat we even teruggaan naar een geweldige plaat wat iemand vrolijk maakt. Linda Leus, ja, die doet de laatste tijd goed mee. En die vraagt altijd een plaatje aan dat zij vrolijk van komt. Wel, we gaan terug naar de 70s met een geweldige plaat. Dit is Octopus. I'm so in love with you. Fijne avond iedereen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Vorige week een nieuwe single gaan uit hebben. Die raak was de zomerrit, maar nu denkt aan Sam Goris. En dan weer aan nieuw werk. Dit is een klassiekertje van de Eagles, maar Sam Goris maakt er zijn eigen versie van. Baby Come Back. Beste jongens en meisjes, dames en heren, het is alweer bijna afgelopen. We hebben nog twee platen van jullie klaarstaan. She Works Hard for the Money van Donna Summer en Venga Boys. Die gaan we ook nog eens draaien met een heerlijke fijne klassiekertje uit de jaren 90. Boom, boom, boom. En dit is Cameron Wietkamp met Mendoza. Wat mij betreft, heel veel plezier met onze Peter Monsieur. En heel graag, zijn ik er heel graag terug morgen. Morgenavond ben ik er heel graag terug tussen 16 en 18 uur. Fijne avond iedereen, smakelijk. Ha!

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekering in Herdersem.
3: In Honé in de provincie Namen wordt er opnieuw gezocht naar aanwijzingen over de dood van de kleine Timeo en zijn vader Brian. Die werden daar eind vorige maand dood teruggevonden nadat ze sinds juni vermist waren. Het is nog altijd niet duidelijk wat er precies is gebeurd. Ook de doodsoorzaak is na de autopsie nog steeds onbekend. Volgens de advocaat van de moeder van Timeo wordt er opnieuw gezocht naar de gsm van Brian. Als je een snelheidsboete krijgt, krijg je daar voortaan ook een getuigenis bij van een ouder van een verkeersslachtoffer. Dat is een initiatief van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen en de overheid. Bedoeling is om bestuurders die te snel rijden te confronteren met de gevolgen van hun gedrag. Ook de zoon van Viviane Boulanger kwam om bij een verkeersongeval.
4: Ik denk niet dat ze ineens plots minder snel gaan rijden, maar misschien wel toch eens de reflectie gaan maken van kijk, is het het allemaal waard om zoveel risico's te nemen in het verkeer? Het is zo snel gebeurd, een verkeersongeval. En dat snel rijden is nog altijd wel een van de grootste oorzaken van heel veel verkeersdoden of verkeersslachtoffers.
3: 1 op de 3 dodelijke ongevallen in ons land is te wijten aan overdreven snelheid. In Duitsland heeft de politie opnieuw explosieven gevonden bij een stroomvoorziening. Ze lagen in de buurt van een transformatorstation niet ver van de Poolse grens. Afgelopen nacht was er al brand uitgebroken in een transformatorstation in Berlijn. En ook de voorbije weken waren er in Duitsland meerdere sabotagepogingen op het elektriciteitsnet. De politie laat weten dat alle gevonden explosieven onschadelijk zijn gemaakt. Er zitten nu al zo'n 170.000 reizigers vast op Indonesië door de vulkaanuitbarsting daar. Het vliegverkeer ligt er volledig stil. Zo'n 1.500 vluchten zijn getroffen, dat heeft het Indonesische persagentschap bekendgemaakt. Het is nog niet duidelijk wanneer het vliegverkeer zal kunnen hervatten. Onder meer de luchthaven van de hoofdstad Jakarta is gesloten en dat is een belangrijk internationaal knooppunt. En onze Belgische basketvrouwen spelen donderdag hun kwartfinale op het WK Basket in Duitsland. Ze nemen het dan op tegen de winnaar van het barrageduel tussen de tweede uit groep A en de derde in groep B. Die wedstrijd wordt woensdag gespeeld. De Belgian Cats plaatsten zich vandaag als groepswinnaar na een duel tegen Australië. Je hoort speelster Antonia de Lare.
5: Iedereen heeft zijn steentje bijgedragen van de eerste tot de laatste speelster. Dus ja, enorm fier op heel de ploeg. Ik denk dat we voor elke tegenstander gewoon klaar moeten zijn. Maar ik denk dat deze match ons wel vertrouwen geeft voor de rest van het toernooi.
3: De Belgian Cats krijgen ook een dag extra rust omdat ze groepswinnaar zijn. Vanavond komen er stilaan meer wolken, maar op de meeste plaatsen blijft het wel droog. Minima vannacht rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen. Maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: Radio.

Chic, Good Times, een nummer uit 1979, maar geef toe, die baslijn heeft duidelijk nog geen pensioenplannen. Goedenavond, de stoom is eraf, maar ik stoom gewoon door. Een dikke merci aan Gerrit de Groot voor de heerlijke hits in de spits en uiteraard aan alle andere collega's die de trein hier vlekkeloos op de rails hebben gehouden. Vanaf nu neem ik het stuur over tot stipt 8 uur mag ik deze muzikale express richting het eindstation rijden. Leun eens achterover, ontspan en geniet van de beste plaatjes. Welkom bij de show. Kijk, dat noem ik nu nog eens geboren zijn voor het juiste liedje. Patrick Hernandez, Born to be Alive.

Een tijd waarin de Cats uit Volendam de ene na de andere hit scoorden. En Volendam, ja, dat dorpje is natuurlijk niet bepaald bekend om zijn tropische stranden, maar muzikaal hebben ze daar wel goud geproduceerd. Marianne. Tijd voor het verkeer op de weg. De belangrijkste vertragingspunten op een rij. In Antwerpen, op de Antwerpse ring, staat het aanschuiven op de R1 van Antwerpen-Zuid tot aan de Kennedy-tunnel en van Antwerpen-Noord tot Merksem. Ook tussen Antwerpen-West en Borgerhout rijdt het erg langzaam. In Brussel en Vlaams-Brabant, op de binnenring van Brussel, staat er een file vanaf Groot-Bijgaarde tot Zelik. Komende van Gent is het aanschuiven op de E40 van Zwijnaarde tot Merelbeke.

0: Bart de Donker. De titel stelt meteen een belangrijke vraag. Droom jij ook van mij? Wel, als het antwoord nee is, dan is er nog altijd Radio Pros FM.
1: Zeg schaat, is ons huis er nog altijd niet verkocht?
2: Ja, ik weet het. Dat blijft maar duren, hè. Oh.
1: Waarom gaan we eens niet langs bij Immo de Bisschop in Haaltert?
2: Ah, maar dat is een goed idee. Ons Vicky heeft daar haar huis gekocht in Spanje. En ze was enorm content over de vlotte service.
1: Wacht, ik kijk eens online. www.immodebisschop.be. Amai, ze regelen blijkbaar alles bij verkoop. Attesten, EPC, asbest, elektrische keuring. Ze doen zelfs gratis de schatting van de woning.
2: Allee, waarop wacht je? Bel snel eens. Hier is het nummer. 053 83 1906. Immo de Bisschop, al 30 jaar actief in de streek. Totale begeleiding van A tot Z bij aan- en verkopen, zelfs tot in Spanje. Bekijk ons uitgebreid aanbod op immodebisschop.be of kom even langs, Hoogstraat 22 in Haaltert. Of bel 053 83 19 06.
3: Thuisverpleging Ines Arijs is er voor verzorging aan huis in de regio Denderleeuw, Idergem, Welle, Liedekerke, Roosdaal en Affligem. Wij zorgen voor hulp bij dagelijkse hygiëne, klaarzetten en toezicht van medicatie, medische pedicure, inspuitingen, wondzorg, stomazorg, maar ook compressietherapie, sondages, verzorging poortkatheter, zondevoeding, medische pedicure en nog veel meer. Bel Ines Arijs via het gsm-nummer 0478 46 40 85 voor de betere verzorging aan huis.

0: Wie Queen zegt, denkt meteen aan Freddie Mercury, grote podia en Bohemian Rhapsody. Maar deze keer deden we het wat eenvoudiger. Een gitaar, een stevige beat en een crazy little thing called love. De volgende is er eentje uit 1991. Een nummer dat eigenlijk al na drie woorden duidelijk maakt waarover het gaat. I'm too sexy for my love. Right, said Fred.
1: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

En dat was hem, de supertip van de week. Marco Kimsen brengt ons liefde. Hij gooit hoge ogen met zijn nieuwe single. Voor liefde haalde de 61-jarige zanger uit het Oost-Vlaamse Stekene gitarist Tom Lodewijks binnen. Al jaren vaste gitarist bij Clouseau. En aan liefde komt geschiedenis, want Billy Joel somt in een nummer tientallen historische gebeurtenissen en bekende personen op, vooral uit de periode vanuit zijn geboorte tot het einde van de jaren 80. We didn't start the fire. Geen paniek, er komt geen toets achteraf.

0: Zeg schat, Albin de Rauw is ook voor alle manegehouders, ruiters en paardenliefhebbers.
1: Ja, dat is iets voor ons, hè, Tijgertje?
0: Ja, en zij hebben een heel gamma van tractoren en DRA-bodemvlakkers met toebehoren.
1: Ja, ze bieden 5 verschillende uitvoeringen voor de aanpak van bodems, met onder andere zand of heb en vloed, geopad, fibers, textielvezel en tapijtsnippers.
0: En een ruime keuze uit Drillmaster, Jumbo of Combimaster en Trackmaster.
1: En op totaalprojecten zoals de nieuwe Chioti-tractor krijg je 5 jaar waarborg of maak een keuze knikladers, klepelmaaiers, meststrooiers, aanhangwagens en nog veel meer.
0: Kijk op derouwalbien.be of bel 0475 600 819.
2: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.

legde even de nadruk op het nostalgische gevoel van terug in de tijd. De G. Gales Band met de Centerfold uit 1981. Deze titel zegt eigenlijk al wat we moeten doen. Keep on Smiling, dat is nieuwe muziek van Marinho. Een betere boodschap bestaat bijna niet. Zeker als je niet naar je bankrekening kijkt aan het einde van de maand. Als het einde van de maand nadert. Gewoon blijven lachen.

De Safoxy Band, een muzikaal duo uit het Pajottenland. Ah, dat is nog niet ver weg zeg. Dansen in de nacht. We blijven in de Nederlandstalige sfeer, maar maken een muzikale, mooie muzikale omweg. Een bekende Vlaamse stem die een klassieker van een Amerikaanse grootheid brengt. John Terra kennen we natuurlijk als een van de vertrouwde stemmen uit de Vlaamse muziekwereld. Maar deze keer horen we hem met Welkom Rosie, een nummer uit zijn album waarop hij werk van Neil Diamond brengt. Dus twee toppers voor de prijs van één. Blijf bij ons, want er staat nog meer goede muziek klaar. En wie weet, misschien win jij straks ook nog eens iets. Al is het maar een goed humeur. Tot zometeen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.

We zijn ondertussen al aanbeland in het tweede uur van ons programma Muziek Mozaïek op Radio Pros FM. En hoe konden we dat beter inzetten dan met de nummeren waarvan de titel eigenlijk perfect bij radio past? Alles draait om jou, Yves Segers. En voor één keer mag dat ook gewoon letterlijk genomen worden, want zonder luisteraars hebben wij natuurlijk helemaal niks te vertellen. Nou ja, behalve tegen de microfoon dan. Zo dadelijk Danny Fabri, al word ik dan wat ouder, maar ouder worden heeft ook voordelen. Je weet ondertussen tenminste waar de beste muziek te vinden is, op Radio Pros natuurlijk. Nu stilte na de storm van Nick Bernaert.

Bros. Radio Bros is er voor en door jou. Luister altijd en overal Radio Bros. Radio Bros. Wereldwijd via radiopros.be.

1993, C.B. Milton, Send Me an Angel. Heerlijk, toch zo'n tripje terug naar de jaren 90. Maar we gaan nog een stukje verder terug. Naar een tijd waarin vier Zweden de wereld veroverden. Of je nu 20 bent of 80, zodra die eerste noten klinken, ben je blijkbaar plots weer 18. ABBA, Dancing Queen.

0: back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte fiets voor jouw wensen. En nu met straffe acties om je een duwtje in de rug te geven. Je bent bovendien ook welkom voor onderhoud of herstelling van je fiets. Bike Republic. Wij helpen iedereen op de fiets.
1: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
2: De service 10 op 10. Zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pitchen, loggen door al jongen en jongen onzien. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdeler van Aixam voor Groot Aalst. De moeite.
0: Plaatje aanvragen, groetjes doen. Bel ons nu 070 222 250.

Bruno Mars met een tekst wat iedereen graag eens zou horen. Just the way you are. Een liefdesliedje waarin hij vooral zegt: verander maar helemaal niets. Je bent goed zoals je bent. Kijk, zo simpel kan romantiek zijn. Geen dure cadeaus, geen ingewikkelde verklaringen. Gewoon de juiste woorden op het juiste moment. Mocht je nu toevallig net iemand naast je zitten hebben en is dit eigenlijk het moment om eens lief te kijken, werkt het niet, dan heb je het in ieder geval geprobeerd. Ik kreeg een telefoontje uit Herzelen van Frida en Johan. Achter de schermen hebben ze een heel emotionele week achter de rug. Om dat alles wat te verwerken, vroegen ze deze plaat aan van de Cats. Lea, Frida, Johan, heel veel sterkte vanuit de studio.

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: De Classics Aalst. Dat is dansplezier in een unieke sfeer van Amerikaanse disco Pulp Fiction. De Classics is topamusement. Met muziek van Elvis tot Camille. De Classics. Kortom, muziek voor iedere leeftijd.
3: You're the one I need.
2: The Classics is geopend elke zaterdagavond vanaf 19 uur. Elke derde

is er volledig gratis. En parkeren kan gratis en gemakkelijk aan de winkels aan de overkant van de straat. De Classics Aalst. Drink, enjoy en dance. Aan de Gentse Steenweg 488 te Aalst. Meer info op onze Facebookpagina Classics Aalst.

Mijn tijdmachine stond op 1957 en kwam uit bij Don Woody met Barking Up the Wrong Tree. Een titel die we in het Nederlands ongeveer kunnen vertalen als je bent bij de verkeerde persoon aan het aankloppen. Wie heeft dat nog nooit meegemaakt? Je denkt dat je helemaal gelijk heeft, blijkt achteraf dat je bij de verkeerde boom staat te blaffen. En we blijven nog even in die sfeer van de oldies. Een korte, gezellige oldie waarbij je eigenlijk maar één ding moet doen. Lekker luisteren en je even voorstellen dat je ergens in een Amerikaanse jukebox bar zit. My Girl Josephine.

Het Nederlands-Indonesische duo dat wereldwijd bekend werd, onder andere dankzij Ramona, maar ze konden duidelijk meer dan één grote hit maken. Of je nu weet wat Hey Baba Rebab betekent of niet, gewoon enthousiast klinken was voldoende. De Blue Diamonds. En we sluiten dit muzikale oldies blok af met country. We gaan richting Amerika, richting het zuiden en richting Dixie. My Dixie Darling, Charlene Carter.

0: Midden de jaren 80, Five Star was toen helemaal hot in de Britse hitlijsten. Een familieband trouwens. De groep bestond uit maar liefst 5 broers en zussen. Een bandrepetitie thuis, daar moet het dus nogal gezellig geweest zijn. Of juist helemaal niet. Rain or shine. En daarmee zetten we een punt achter muziekmuziek voor vandaag. Van de oude classics tot nieuwe muziek, van de 80's tot de Nederlandstalige platen. Voor elk wat wils. Bedankt om erbij te zijn, bedankt voor het luisteren. En vooral bedankt dat je Radio Pros een plekje in je dag geeft. Tot morgen.
1: Luister nu naar Pros FM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de Pros FM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
2: Pros FM Radio Pros.
3: Dit was Muziek Mozaïek.
4: Peter Monsieur.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
4: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij RadioPros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van RadioPros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
5: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio.
6: Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en

0: Zeg Linda, heb jij al gehoord van La Tourbière Catering?
1: Ah ja, ons Rita vroeg mij dat ook al. Naar het schijnt leveren ze elke dag heerlijke warme dagschotels aan huis. En niet in plastieke potjes, maar op echte porseleinen schotels.
0: Ja, en ze maken daar elke dag alles vers. Voorgerechten, soepen, hoofdgerechten en desserts. Je kan zelfs kiezen à la carte, met of zonder meerprijs. En dit 7 dagen op 7.
1: Dat is gemakkelijk, hè. Dan moet ik niet elke dag meer staan koken.
0: Ze verzorgen ook kleine en grote feesten en hebben zelfs een eigen takeaway waar je dit alles kan afhalen. Ook verkopen ze daar alle soorten patisserie, charcuterie, brood en afhalen kan van donderdag tot en met zondag.
1: Wacht, ik kijk snel eens op www.latourbière.be. Eerstie, La Tourbière, Gerardsbergse Steenweg 260 in Nederhasselt. Bellen kan op 053-769-610 of mailen kan naar info@latourbière.be.
2: Pulse FM.
3: Goeie avond.

0: Ah, Sarah, kom jij hier ook je broodje halen?
1: Ah, hier zie je de Thomas. Ja, normaal gezien bestel ik altijd online. Maar vandaag had ik me overslapen. En alle bestellingen moeten voor 9:30 al doorgegeven zijn voor levering aan huis.
0: Ja, ik kom hier bijna dagelijks. Ik ben verzot op een broodje boulet. Heb jij hier ook een favoriet broodje?
1: Nee, eigenlijk niet. De keuze is hier enorm. Ik heb al van alles geproefd. Een koude schoteltje, een soepje of een belegd broodje, een panini. En soms neem ik er nog een gebakken balletje bij.
0: Denk dat ik deze keer ga kiezen voor een warme snack. Een hamburger of een cheeseburger. Of misschien ga ik ook wel voor een Mexicano tussen mijn broodje. Het water komt me nu wel in de mond.
1: Ja, dat zal wel.
0: Broodjeszaak Tropical Beach vind je aan de Statiestraat 56 in Ternat. 0468 08 67 57. En voor meer info en bestellingen kan je surfen naar www.tropicalbeach.be.
2: Opgelet. Zaterdag 17 oktober zijn we open tijdens de jaarmarkt van Ternat. We maken er een feestje van met live muziek van Pros FM en optredens van Mario en Amaryllis.
3: Schoorsteentechnieken van Geit. Al meer dan 35 jaar de specialist in het oplossen van schoorsteenproblemen. Door zijn expertise en jaren ervaring vindt hij samen met u de perfecte oplossing. Schoorsteentechnieken van Geit is bovendien de enige firma in België die dubbelwandige inox-schoorstenen kan plaatsen tot 5 meter vrijstaand zonder verankering door DAX, in alle ralkleuren en met 20 jaar garantie voor houtbranders. Schoorsteentechnieken van Geit komt vrijblijvend bij u langs en kan u bereiken op 0476 32 79 73. Ook voor het vegen van uw schoorsteen is er Schoorsteentechnieken van Geit. Cyril Prieelstraat 244 in Aspelaren. Ontdek unieke realisaties op erikvangeit.be.
4: Pols FM.
5: Goedenavond. 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokale van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scouts-overgangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB+.

0: op zoek naar een vakman die zijn stijl kent in het klussen?
1: Klusjesdienst François staat klaar voor al je klussen. Gevel- en metselwerken, gyprok, isolatie en schrijnwerk, terrassen in Bankirai, badkamerrenovaties en zolderinrichting. Ook een volledige renovatie van je woning van kelder tot zolder kan door onze diensten.
0: Klusjesdienst François staat voor vakkundig werk, persoonlijke service en oplossingen op maat. Bel François 0476 59 69 51.
1: Wij doen het met hart en handen.
2: Hey Pierre, wat een geluk van u hier tegen te komen.
3: Maar dat is lang geleden, zei. Ons Anita. Ja, ons Anna die is niet meer zo goed te been, hè. Dus ik doe nu alle boodschappen hier in AD De Leij Schalmaarden.
2: Ah wel, Pierre, ik kom hier ook zo graag. Alle dagen verse groenten en fruit, om maar over het vers brood en de lekkere taartjes te zwijgen.
3: Het is juist dat. Ik kom hier ook omdat je hier alles vindt op één adres. En vooral aan een goede prijs, hè.
2: Ja, hier zijn regelmatig interessante promoties. En heel veel keuze van zowel huismerken als bekende merken. En personeel is hier altijd even vriendelijk. Wat wilt een mens nog meer?
3: Inderdaad. AD De Leijzen, gelegen Marktplein 6 in Galmaarden. Open van maandag tot en met vrijdag van 8 tot 19 uur. Zaterdag van 8 tot 18:30 en zelfs op zondag en feestdagen van 8 tot 12. En je kan ze bereiken via 054 58 0880 of op www.deleijzengalmaarden.be.
2: Ga zeker ook eens langs en ontdek deze smaakvol ingerichte winkel in het hartje Pajottenland.
0: Back to school. Terug naar het werk? Stap vlot en zorgeloos op de fiets met Bike Republic. Of je nu een nieuwe route ontdekt of elke dag hetzelfde traject neemt. Wij hebben de perfecte

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Heeft je dak betere tijden gekend? Adriaans, de specialist in dak- en isolatiewerken.
1: Adriaans biedt een snelle reactietijd, kwaliteit en steeds een waterdichte garantie.
0: Het verwijderen van asbest heeft voor ons geen enkel geheim.
1: Dakwerken Adriaans. Professioneel, degelijk en betrouwbaar.
0: Voor het betere daktimmerwerk en renovatie van gebouwen. Bel Adriaans 054-3302-18. Of kijk op dakwerken-adriaans.be. De kampioen van het dak.
2: Je wagen, je vrijheid. Maar waar naartoe voor een snelle en perfecte herstelling? Garage Chris Christine in Aalst. Voor elke herstelling aan elke wagen. Met steeds topdeals voor verkoop van directiewagens en jonge occasies. Garage Chris Christine en 123 Autoservice. Gerard Werksestraat 131 in Aalst.
3: Van de service 10 op 10 zie je goed bij Chris Christine. Hoe ik met pigeon loggen door al jaren en jaren onzin. Zijn motto hangt: Garage Chris Christine is ook uw hoofdverdiener van AXAM voor Groot Aalst.
4: De Moeitaan.
5: Als adverteren moet renderen, dan zit u bij Radio Pros aan het juiste adres. Adverteren op Radio Pros is een uitstekende manier voor het versterken van uw naams- en merkbekendheid. Radio Pros brengt professionele radioreclame met pit. Vraag naar onze speciale formules en tarieven. Bel 070 22 22 50 of mail reclame@radiopros.be.
6: Pols FM
7: 105.5 107.1 107.5 en DAB+ Oost-Vlaanderen.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM Radio Pros.
2: Het nieuws en het weer worden u aangeboden door RV Verzekeringen Herdersen.
3: Werkgeversorganisatie VOCA wil de Belgische economie elk jaar laten groeien met 2%. Nu is dat zo'n 0,6%. Volgens VOCA levert dat ons land bijna 50 miljard euro op tegen 2035. Het lanceert daarom ook de groeitoets om de Vlaamse en federale regering te helpen in de begrotingsonderhandelingen. Topman Frank Beks.
4: Om die economische groei te realiseren, moeten we nu de juiste keuzes maken. Want saneren zonder economische groei, dat is zinloos. Dat is dweilen met de kraan open, dan gaan we er nooit bovenop geraken. Gaat die maatregel de economie gaan bevorderen, de economische groei, of gaat die net die groei afremmen? En dat is een fundamentele keuze waar de politiek de komende weken voor staat.
3: Vanaf morgen zijn er ook de eerste bilaterale gesprekken tussen premier De Wever en de federale topministers over de begroting. In de Hoge Venen zijn er verschillende heropflakkeringen geweest van de zware natuurbrand. Die ontstond onder meer in het oosten en in het zuiden. Verschillende extra brandweerlieden zijn ook opgeroepen om te helpen. Zij blijven zeker tot morgen ter plaatse. Het Spaanse gerecht opent nu officieel een onderzoek naar de migratiecrisis in Ceuta. Dat is het Spaanse gebied in Noord-Afrika. Eind juli probeerden tienduizenden migranten vanuit Marokko Ceuta binnen te dringen. Duizenden van hen hangen daar nog altijd rond. Veel Spaanse partijen zeggen dat Marokko de oversteek had gepland of georganiseerd. Maar volgens de Spaanse premier Sanchez is daar geen bewijs voor. Het gerecht moet dat nu uitsluiten. Het onderzoekt ook of er een criminele organisatie bij betrokken was. Bij de oversteek kwamen bijna 100 mensen om het leven. In de haven van Dunkerque in Frankrijk heeft de douane duizenden kilo's cocaïne onderschept, dat meldt de Telegraaf. Het schip was onderweg naar Antwerpen. Volgens de Telegraaf behoorde de cocaïne toe aan de organisatie van de Nederlandse drugsbaas Polle Jos. De cocaïne had een waarde van tientallen miljoenen euro's. En verkopers op de tweedehands-app Vinted gebruiken al maar vaker AI om hun kleding te verkopen. Want dankzij AI verkoopt de kledij beter. Opvallend, verkopers vermelden vaak niet dat ze AI gebruiken, maar nochtans is dat wel verplicht. Technologie-expert Kennedy.
5: Dat is natuurlijk een gigantische grijze zone, want eigenlijk als iets er beter uitziet, zelfs maar een heel klein beetje, dan de toestand waarin het zich bevindt, is dat al misleiding uiteraard. Het zou veel logischer zijn als dat gewoon verboden wordt. Eigenlijk zou er automatisch moeten bijkomen dat het AI is, of zou de verkoper dat op zijn minst moeten doen en erbij zetten in de tekst dat het om een AI-weergave gaat.
3: Experten roepen Vinted daarom op om AI te verbieden. Vannacht is het bewolkt, maar wel overwegend droog bij minima rond 17 graden. Morgen start droog, daarna bewolkt met regen vanuit het westen, maxima tot 19 graden. Woensdag wisselend bewolkt met buien bij 18 graden.
6: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
7: ProsFM 105.5, 107.1, 107.5 en DAB Plus Oost-Vlaanderen.

FM 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De RadioPros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de RadioPros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse RadioPros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50. Of kom langs bij Radio Pros, Lijstraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
1: Pros FM.
2: Regionaal nieuws.
4: We starten ons weekend in Denderleeuw. Aan de lokalen van de scouts en gidsen aan het Walkenveer 10 trekken ze het weekend feestelijk op gang. Het is daar namelijk het traditionele scoutsovergangsweekend. Een weekend vol spanning voor de jeugd van 7 tot 18 jaar, want de leden stromen door naar hun gloednieuwe takken. Zwaai de oudste leden uit en verwelkom de nieuwe gezichten vanaf vrijdagavond. Ben je eerder op zoek naar rust, een goed verhaal of een verborgen parel voor op je nachtkastje? Breng dan op zaterdag 12 september zeker een bezoekje aan Nieuwerkerke. In het plaatselijke bibliotheekfiliaal van Nieuwerkerke organiseren ze een supergezellige boekenmarkt. Je kan er heerlijk snuisteren tussen honderden tweedehandsboeken en unieke vondsten. Ideaal om voor een prikje je boekenkast aan te vullen. En als je zaterdag dan toch in de buurt van Aalst bent, zak dan zeker af naar het centrum. Theater in de Stad strijkt daar weer neer. Vanaf zaterdag 17 uur tot en met zondagavond verandert het hele stadscentrum van Aalst in één groot openluchttheater. Verwacht je aan indrukwekkend straattheater, verrassende acts en binnenlocaties en heel wat ambiance. De meeste acts zijn volledig gratis. Voor sommige binnenvoorstellingen betaal je een ticket. En afsluiten doen we op zondag 13 september in Dilbeek, want het is dan Open Monumentendag. En waar kan je beter vieren dan in de oudste lambiekbrouwerij ter wereld? Brouwerij Timmermans in Itterbeek opent de deuren voor het grote publiek. Tussen 10 uur 's ochtends en 4:30 's middags ontdek je daar volledig gratis het geheim van het ambachtelijke lambiekbier. En alsof dat nog niet genoeg is, kan je dezelfde dag in Dilbeek ook nog naar de historische Pedemolen voor een echte maaldemonstratie en een verfrissend drankje in het gezellige Molencafé.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
1: Radio.

0: 105.5, 107.1, 107.5, DAB+, en via de stream radiopros.be.
1: Zeven uur liep de apotheek binnen, want waar moet je in godsnaam beginnen?

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM-app, die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: Hij is helemaal terug van de weg geweest. De legendarische avondmarkt van Kerksken. Kom op vrijdag 25 september vanaf 18 uur naar het dorpscentrum voor een avond vol sfeer, gezellige kraampjes en heerlijke lokale producten. En het wordt nog beter, want Radio Pros is er live bij. We verzorgen de hele avond de gezelligste live-uitzendingen rechtstreeks vanaf de markt. Kom langs bij onze mobiele studio en vier de comeback met ons mee. Avondmarkt in Kerksken op de laatste vrijdag van september. Mag je gewoon niet missen.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM.
5: Goeienacht.

Nieuws FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radioprost.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen, via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de app.

0: Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM-app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple App Store.
1: ProsFM. Radio Pros.
2: Radio Pros activiteitenkalender.
3: De Radio Pros vriendenkring wordt steeds groter en leden krijgen tal van voordelen, kortingen of geschenken bij de Radio Pros evenementen, gratis deelname aan spelprogramma's en nog veel meer. Steunend lid word je al voor slechts €20 en steunend erelid voor €50 per jaar. Bovendien krijg je dan je persoonlijke lidkaart en je ontvangt op je verjaardag een kaartje met de gelukwensen van ons ganse Radio Pros team. Hoe word je lid? Bel ons op 070 22 22 50 of kom langs bij Radio Pros. Lijststraat 5 te Heldergem. Of stuur een mail naar leden@radiopros.be met je naam, geboortedatum en je adresgegevens. Voor meer info surf snel naar radiopros.be. De vriendenkring van Radio Pros heeft jou nodig om zijn voortbestaan te verzekeren.
2: Met ProsFM weet je wat er gebeurt in de regio. Heb jij zelf wat te melden? Mail nu naar info@prosfm.be.
4: ProsFM. Goeienacht.

Pros FM 105.5 107.1 107.5 DAB+ en via de stream radiopros.be.

Luister nu naar ProsFM op 105.5, 107.1, 107.5, DAB Plus Oost-Vlaanderen via internet of de ProsFM app die je kan downloaden in de Google Play Store en de Apple